kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop. Radio
3: Aalsmeer. Let's go, girls.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest. Yeah.

0: Sam op zaterdag. Van 10 tot 12. Bij Radio Aalsmeer.
1: Ja, dus niet van 9 tot 5. Goedemorgen luisteraar, welkom bij Sam op zaterdag. Ja, nou ja, het nummer van zojuist van 9 to 5 van Dolly Parton, dat heeft u waarschijnlijk deze week nog niet gehoord. Dus ik denk van nou, laat ik dat maar eens een keer doen. Hè. Ze is dan, nou goh jongens, we werden ermee dood en terecht overigens hoor. Ik moet u zeggen dat ik de eerste keer met Dolly Parton iets hoorde en er zag, dacht ik van, nou is niet mijn stijl. Dat is wel veranderd in de loop der jaren. En zeker ook als je naar de mensen erachter kijkt. En ik heb zelf het genoegen gehad om in Tennessee geweest te zijn. En Dolly Wood gezien te hebben. De Tennessee, de Smoky Mountains daar. Ja, Nashville. Prachtig. Wat zeg je dan? Dolly, bijzonder mens. Niet meer dan terecht dat we daar wat aandacht aan besteden, vind ik persoonlijk. Dat begon het dus met 9 tot 5. Ik ga tweede uur nog een nummer van de draaien. Meer bij de roots, denk ik dan. En dan letterlijk, niet in muzikaal, maar gewoon letterlijk. Maar daar komt hij dan wel achter. Nee, we gaan even door. Bijvoorbeeld met Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Dat was Dolly voor velen, heb ik inmiddels begrepen. Dus terecht zo'n nummer.

Yep, dan gaan we door naar Nancy Sinatra. Want ook Nancy, nou ja, je kan het natuurlijk altijd overdrachtelijk zien. Het is zo heerlijk bij radio. Met al die stemmen die er zijn in het ver verleden, maar je kunt ze altijd weer naar het heden halen. En dan met de inhoud van dat moment vertalend naar het nu. Bijvoorbeeld voor velen die ik in Tennessee zag. Nou ja, de geboorteplaats ben ik even kwijt, maar doet er verder ook niet zo heel veel toe. De tranen waren er vol op. En daar hebben we een nummer voor. Nancy Sinatra. Vooral als die tranen voorbij gaan. Oftewel, as tears go by.

Ja, ach, en als dan de tranen zijn opgedroogd, dan kun je rustig zeggen, I never gonna give you up. Oftewel, ik, ja, vrij vertaald zou je kunnen zeggen, ik zou je nooit vergeten, maar nou ja. Hoe dan ook, Rick Ashley die dat weer op zijn wijze naar ons brengt. En dan, hoe? Ja, ach, maar even niet helemaal naar de tekst luisteren, maar gewoon even de gedachte die ik meegaf. Rustig achterover zakken. En de koffie, zit u al aan de koffie eigenlijk? Ik nou niet. Moet ik nog eventjes gaan pakken. Ga ik nu doen, terwijl u gaat luisteren naar Never Gonna Give You Up.

Tja, nou, ik ga naar een nummer waar Dolly Parton een beroemdste mee is geworden, omdat iemand anders het zong. En nou, dat weet u het waarschijnlijk wel. Whitney Houston uiteraard met, was dat niet uit The Bodyguard of zo? Nou, in ieder geval was Dolly ervan overtuigd, maar Whitney die volgde haar voetsporen. Ze hield alleen maar van die ene man. Dan moet ik eerlijkheidshalve er wel bij zeggen dat Dolly daar wel aan voldeed. Whitney had het iets anders ingevuld, geloof ik. Maar goed, dat is allemaal niet zo heel erg belangrijk. Het gaat om de stem, het gaat om het geluid, het gaat om de melodie. Het gaat om naar uw oren toe.

Tja, nou, beide zijn dan dus niet meer Dolly en Whitney. Dat is natuurlijk de vraag die je vaak hoort. Hè, van, als je er niet meer bent, waar kom je dan terecht? Hè? De hemel, ergens anders, Nirvana. Je kunt het allemaal invullen, je weet het niet. Hè? Komen er wel achter. Misschien is dat wel iets heel anders dan we denken. Hè? Bijvoorbeeld in een soort van Boogie Wonderland. Wie zou het zeggen?

Ja, van Boekje Wonderland gaan wij naar. Waar gaan we naartoe? Nou, ik zei al, ik heb een beetje aan het putten uit wat ik jaren geleden. Een aantal nummers wat u nu hoort, dus vijf jaar geleden heb ik dat ook in september gedraaid. Welke dat zijn, mag u voor mij uitzoeken. Hoeft niet hoor. Helemaal niet natuurlijk. Maar een van die dingen die daar natuurlijk bij hoorden. En daar moet je altijd weer een verhaaltje van maken. Maar Pussycat met. Het is altijd hetzelfde liedje eigenlijk. Hè? It's the same old song. Nou ja, dat is dan de Engelse vertaling daarvan. Wij zeggen, want het is altijd hetzelfde liedje. En dat is namelijk niet zo. Als je goed luistert, dan hoor je gewoon dat het dat niet is. Maar als je dan niet zo goed luistert, blijft de melodie toch nog altijd lekker over. Ik zou zeggen, Pussycat dus. Met It's the same old song.

Ja. Daar is alles mee gezegd, zou je kunnen zeggen. Alles is er mee gezegd. Nou ja, alles. Ja, Herman van Veen, die vult dat op zijn manier ook wel weer in, hoor. Met ook alles.

0: lief.
1: Als jouw glimlach even breekbaar en teer. Liever zonder woorden, want het is zoveel meer. Meer dan ik kan zeggen.

wil alles voor je doen. Ik wil alles voor je zijn. Jij bent alles wat ik heb. En alles.

Nou, je hebt dus, wat je nu begrepen hebt, liefdesliedjes en liefdesliedjes. En ja, je kunt dat wekelijks terugkerende nummer elk moment inzetten eigenlijk, want het is altijd al wel iets van toepassing. En dat vind ik nu eigenlijk, en misschien bent u het wel met me eens of niet met me eens, maar ik vind hier eigenlijk prachtig op passen Barbara Streisand's, want dat nummer You'll Never Walk Alone, wat zij zong toen het Witte Huis bewoond werd door iemand anders, en ik zeg erbij, gelukkig toen wel. Ik was ook niet helemaal mijn stijl, maar goed, in ieder geval toch iets beschaafder dan nu. En ja, daar, je kunt zeggen wat je wil, maar daar gebeurde natuurlijk iets naar aanleiding van wat er met de Twin Towers is gebeurd. En met zo'n nummer van Herman van Veen, ik heb daar die link meegelegd. Dat alles en dan zit je daarin niet te horen. Nou, dan kun je naar de nabestaanden zeggen inderdaad, You'll Never Walk Alone.

Zo ja, ik krijg je kippen wel van dat nummer hoor. Ik bedoel, het is, en dan die stemmen. Ach ja, we hebben gelukkig zo ontzettend veel mooie stemmen. En die heb je in, laat ik zeggen, in zoet gevorst tot een beetje, ruig ruw, hoe moet je het noemen? Want onze volgende zanger, die behoort niet tot, laat ik zeggen, de zoetgevoerde stemmen. Bepaaldelijk niet. Maar ik vind het wel mooi op een voorgaande nummer passen, Rod McKeown. En Seasons in the Sun, ja. Misschien een doordenkertje, maar. En als je er geen zin in hebt, gewoon lekker op je stoel blijven zitten, een kopje koffie erbij. De zon schijnt zo nu en dan, het is ook, hoe dan ook. Het is niet echt buiten weer, lekker binnen. Seasons in the Sun.

0: Beach.
1: Ja, ja, daar krijg ik ook kippenvel van. Van deze Rod McHugh. Nou, het is een... Ja, laten we maar eens gewoon eens naar het heden. Nou ja, heden. Naar alle tijden. Ik ben al een boek bezig, een heerlijk boek. Nou goed, daar misschien later wel een keer over, veel te lang verhaal. Dus in dit muziekprogramma van Hest. Goed, over nadenken wat je allemaal uit je mond laat komen. Nou, in ieder geval de noten die Olivia Jean kan produceren, kan ik absoluut niet. Ik kan mij wel bedenken van de inhoud van haar nummer. Kan ik een aardig eind mee vooruit. Althans, mijn vrouw die weet dat ook. Dat bij mij misschien niet altijd meteen direct gebeurde. Althans toen. 47 jaar, jongens, toch heerlijk. Hè? Oh, en nog steeds zelf zo leuk. So easy, yes, to fall in love. And to stay it, dat denk ik er dan maar zelf achteraan.

Nou, dat was Olivia June en Dean. En dat was dus een x-aantal jaren geleden niet in mijn programma. Maar dat maakt ook niet uit, hè. Deze kwam wel, die kwam zelfs al 20 jaar geleden. Maar ja, toen had ik nog geen uitzending hier. Maar, nummer was er al wel, hè. Perry Como, ja. Dan, so easy to fall in love. Ja, dan... Ach, waar kan dat ook als... Papa loves the mambo. Ja, dan zijn we een tijdje verder, hè. Gaan we een paar jaren verder. Als je papa bent en dan met mama de mambo danst. Althans, Perry, is dat de bedoeling? Ik weet het niet.

Ja, dat is wel heftig, hè, van Vicky. Nou ja, dat is, laat ik zeggen, in overdrachtelijke zin zullen we dat maar houden. Want dat ga je niet echt doen, denk ik zo, hoor. Dat is mijn idee, maar goed. Mijn idee doet er niet zo heel erg veel toe. Wat er wel toe doet, is klokje. Het klokje zegt onverbiddelijk dat wij richting 11 uur gaan. En dat betekent dat we dadelijk het laatste nummer van dit uur hebben. Maar godzijdank hebben wij nog een heel uur hierna, waarin wij weer van alles en nog wat, onder andere dus het Franstalige kwartiertje met iets langere periode, dus de chansons naar u gaan brengen. En ik hoop dat u dan ook weer luistert. Maar goed, voordat we zover zijn, een laatste nummer. En daar wordt een Tom Jones. En die vraagt zich af, na al dat wat we gehoord hebben inmiddels, van wat er nou eigenlijk nieuw is. En dat vraagt hij dan ook nog aan een Pussycat. Nou ja, we net een Pussycat. What's new, Pussycat? Ja, ik weet het ook niet. Tot na 11. What's new, Pussycat?

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sem op zaterdag. Met Sem van Hest.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Het is niet te geloven, was hij weer. Ja, nou, we begonnen dit tweede uur. Welkom terug, luisteraar, met Rainy Days and Mondays van de Carpenters. Nou, het regent een beetje vandaag. Maandag wordt het ook alweer een keer. En ik had het ook een beetje vanwege het volgende nummer. Ik zei het al, Dolly Parton. Ik ga een nummer draaien. Dat heet My Tennessee Mountain Home. Nou, dat is het hem, hè. Mijn bergen... Huis, mijn thuis. De bergen zijn mijn thuis. Nou, ik heb in die Smoky Mountains mogen ronddwalen. En het is niet voor niks dat het Smoky heet. Hè. Dat is rokerig. Nou, het komt eigenlijk door de mist. Het is er redelijk vaak mistig, maar het is een hele andere mist die wij kennen. Het is een beetje meer een vernevelde mist, hoe moet je het zeggen. En een beetje vochtig. Dus, nou ja. Het is een beetje vochtig, rainy, hoe je het ook noemen wilt. Maar, dus was het vorige nummer een aankondiging van dit nummer van Dolly Parton. My Tennessee Mountain Home.

Ja, ja, Dolly's Tennessee Mountain Home. Nou, en dan denk ik dat ze zich helemaal kan vinden in de uitnodiging van Paolo Conte. Die zegt van, via con me, of ga met mij mee. Nou, die tekst die heb ik nog eens doorgenomen. Ik bedoel, ik zei al vaker, het zijn bijzondere teksten, laat ik het maar zo erop nahouden. Maar ja, die stem, ik ben daarvoor gevallen in de tijd en dat heb ik nog steeds. En misschien begrijpt u het als u ook dit nummer weer hoort van. En dan uiteraard ook de melodie die eronder hangt met Via Come, ga met mij mee, Paolo Conte.

Nou, dat was Paolo. Die, laat ik zeggen, ga met mij mee, zegt hij. Nou ja, wat betekent dat onder andere dat meegaan? Nou ja, naar het wekelijks terugkerende. We hebben dus inmiddels twee wekelijks terugkerende dingen. Hè? Enerzijds het You'll Never Walk Alone, vorige uur hebben we gehad met Barbara Streisand. En nu gaan we over naar het chansonkwartiertje, wat altijd langer duurt. Ook deze keer, dat kan ik u alvast bij voorbaat mededelen. En dat wil ik laten starten met Juliette Gréco. Jolie Mom. Jolie Mom. U mag zelf invullen wat u denkt dat dat is.

0: T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule.
1: Joli môme.
2: Ja, ja, je kunt het eigenlijk het beste vertalen met aardig kind, leuk kind, zoiets. Iets heel anders is van Yves Montand natuurlijk. Hè. Le cocher de fiacre. Nou, een fiacre, misschien kent u dat. Als je in Wenen bent geweest, dan weet je wat een fiacre is. Als je er niet bent geweest en je weet het toevallig wel, dan is het ook meegenomen. Mocht je niet weten wat het is, kan ik u vertellen. Het is een koets die door het Weense rijdt met paarden ervoor. En daar kan je voor een afgrijzelijk hoog bedrag, kan je dan een half uur in zo'n ding zitten. Je schiet geen meter op, als het een beetje tegen zit. En dan ben je een hoop geld kwijt en dan heb je nog geen bal gezien. Kan je beter gaan lopen. Maar goed, Yves Montand, die heeft daar een hele andere kijk op. Want die bezingt dat. En dan krijg je dit. Le cocher de fiacre.

Ja, daar is een Fransman in het Frans iets gaat zingen over een Oostenrijker. Nou, dan krijg je dit. Nou heb ik een volgende nummer. Dan zit ik even na te denken hoe ik daar nou weer een linkje in kan leggen. Maar ergens is dat natuurlijk toch wel een beetje, ja, de ruïnes. Maar dan niet al te letterlijk genomen, maar ruïnes in overdrachtelijke zin. Als Barbara Pravi het heeft over haar vorige leven. Nee, niet de vorige. Nou, misschien ook wel, jawel. Jawel, kan je best zo zeggen, ja. Dat was niet zo fraai. En ze heeft zich daar lekker uit die ruïnes opgewerkt om iets groots te creëren. En dat is eigenlijk ook, laat ik zeggen, bij datgene wat hiervoor was. Uit de ruïnes van het een komt het fraai van het ander. Barbara Pravi.

Ja, ja, ik vind een heerlijk nummer, een heerlijk mens. En met veel respect, ja. Nou, naar iemand anders waarvan u weet dat ik daar ook wel veel respect voor heb. Ja, Charles dus, hè. Voor de kenner weet hij al dat ik, als ik Charles zeg, dan hoef ik geen as naar voren meer te zeggen, want dan weet hij al wie ik bedoel. Dan heb je het over de ruïnes van Barbara, maar dan vind ik eigenlijk dat daar prachtig op volgt Mes en Merde van Charles Aznavour. En waarom? Ja, daar zit eigenlijk alles in wat je tegenkomt aan mensen. Van de lieve mens tot en met degene waar je het liefste met een bochtje omheen loopt. En alles daartussenin.

Ja, dat einde. Padapam. Ja, en, nou, daarmee hebben we dus de vrienden, de liefde en de vijanden gehad bij elkaar. En dan gaan we gewoon maar eens beginnen met het middelste van die drie. De liefde. Dan krijg je dat er iemand gewoon zegt van ik hou van je. Nou, dat is iets wat we op alle mogelijke manieren muzikaal tot ons kunnen krijgen in alle talen. Maar ja, als het Franstalig is, doen we het Frans. Hè? Dat is een logische conclusie. Zou je dat zo kunnen noemen? Zo kan je dat noemen. Lara Fabian, die gaat dat zingen. Dat is, ik weet niet of u dat weet, een Belgische zangeres. En die is in België wereldberoemd. En niet helemaal ten onrechte en een beetje ondergewaardeerd in het ons land. Maar ja, goed, in Frankrijk heeft ze ook zo haar vele aanhangers. En hier komt ze met Je t'aime.

Ja, een beetje ontstemd. Om wat? Dat weet ik niet, maar dat heb je tegenwoordig ook, dat mensen ontstemd zijn over vreemdelingen. Daar snap ik niets, maar goed, dat zal aan mij liggen. Je kunt daar van alles en nog wat van maken, maar zelfs lang geleden was er al een nummer over in het Frans. Maar ja, er was dan ook wel een Griekse Fransman of een Franse Griek. Ik weet eigenlijk niet wat die was. Zijn naam Georges Moustaki, dus achtergrond Frans, Grieks, voornaam, ja, zou je ook Frans kunnen noemen, hè? Maar het nummer is helemaal Frans, Le Métèque, zo bekend.

Ja, van de Franse Metek naar een Spaans-talig nummer. Ook alweer door een Belze gezongen. Een Belze Spaans of een Spaanse Belze. U mag het weer invullen op de manier waarop u denkt dat het past. Maar ja, en dan enamorade. Wat het betekent, weet ik eigenlijk niet. Ik heb het ook niet opgezocht, dan snapt u dat ik... Kom zo ineens bij me boven van, gut, wat zou het betekenen eigenlijk? Nou, dan vertel ik u als u het nummer heeft gehoord.

Ja, ik heb het. Maar het is mooi niet te vinden. Hè, want wat ik zei, ik ga eens even opzoeken wat het was. Dan kan het zijn omdat hier het internet niet altijd eventjes super loopt vanmorgen. Maar, ik misschien kom ik er nog achter. Mocht ik er ooit achter komen, dan laat ik het u het weten. Voordat ik tijdelijk met het definitieve heb verwisseld. Daar ben ik voorlopig nog niet van plan overigens hoor. Maar je weet het natuurlijk nooit. Hè. Om het even dan ook maar gezellig te houden. Houden we daar een glimlach aan over met Nat King Cole? Ik bedoel, dat lijkt mij dan op zijn minst toch wel na zo'n, dat ik zeg, wat bijzondere uitspraak wel van toepassing. Smile met Nat King Cole.

Nou ja, daar moet je dan maar een nummer op laten volgen wat als titel heeft dat je er niks aan kan doen, dat je gewoon verliefd wordt. Nou ja, als je dat in het Engels doet met een orkest erbij, dan krijg je Elvis.

Ja, nou, dan zijn we weer aan het einde van twee uurtjes Sam op zaterdag. En dadelijk Jan van Veen met Weekend Magazine, die alles weer gaat vertellen over wat de komende periode hier in komend weekend ook. En als meer van doen is, het is een hoop. En goed, wij eindigden dus dit, het ene laatste nummer met Can't Help Falling in Love with You. Nou, wat hoort er dan bij als je in de liefde bent gevallen? Een roos, Bette Midler met een roos. En over een maand komt die weer, maar dan in een wat andere setting. Maar daar kom ik dan wel op terug. We gaan nu eerst naar Bette Midler, de roos. Fijn weekend, fijne week. Graag tot volgende week. Dag, dag. Zo meteen veel plezier met Jan van Veen.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, en als je deze klanken hebt gehoord, dan weet je het al. Hè. Het is weer tijd voor het Weekend Magazine op Radio Aalsmeer. Ja, dat is een programma van ondergetekende Jan van Veen. En ik vind het altijd heel leuk om te doen. Ja, je zal waarschijnlijk al begrijpen waar ik mee ga beginnen. Hè, want dat doe ik altijd. Als er iemand overlijdt in het muzikale circuit, dan besteed ik daar altijd aandacht aan. En dat is de laatste tijd nogal eens het geval, moet ik zeggen. En natuurlijk is dat dit keer, Dolly Parton. Ja, die helaas van de week overleden is. En ja, ik moet iets bekennen. Want bij het zoeken op internet kwam ik er eigenlijk achter dat ik eigenlijk maar weinig wist van deze zangeres. Oh ja, ik wist wel een paar nummers van haar op te noemen, hoor. Nou, van haarzelf, nee, daar wist ik niet zoveel van. En dan lees ik tot mijn verbazing dat het wel een persoonlijkheid was, zeg. Ze kwam als geen ander op voor de rechten van de vrouw. En ook voor mensen met een andere seksuele geaardheid. En in mijn personeel destijds op school, en er was een leerkracht die zocht voor een ander plaatje, uit. En die kwam toen op Working 9 to 5 van Dolly Parton. En nu weet ik waarom ze dat deed. En dat was dan ook nu weer het eerste nummer wat me te binnen schoot. Een indrukwekkende achtergrond, moet ik zeggen, hoor. En zij beschrijft een vrouw die heel hard werkt voor haar baas. Ze is waarschijnlijk secretaresse. En ze houdt van alles voor hem in de gaten. Ze zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van zijn activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer hij een belangrijke vergadering heeft. Maar bereidt dan die vergadering ook inhoudelijk voor hem voor. Ze zoekt allerlei belangrijke stukken op voor hem om door te lezen en zich een mening te vormen. En ze geeft zelf ook commentaar bij die stukken. En de baas gaat dus altijd goed voorbereid op pad. En wie krijgt de complimenten als er een goed beleid tevoorschijn komt? Ja, je raadt het al. De baas. En de vrouw, ja, die krijgt misschien nog wel de complimenten van de baas, maar krijgt ze bijvoorbeeld ook wel het juiste salaris dat ze eigenlijk zou moeten verdienen? Wordt ze eigenlijk wel gewaardeerd zoals ze gewaardeerd zou moeten worden? Juist, en dat was de achtergrond van Working 9 to 5. En met dat gegeven gaan we dat nummer dus nu nog eens een keertje horen. Working 9 to 5, Dolly Parton.

En hierin vertelt ze het nog maar eens. Hè. Working 9 to 5. Van 9 tot 5 uur moet deze mevrouw werken. En wat brengt het op? Ja, voor iemand anders veel. Voor de baas brengt het van alles op. Maar of ze ook recht gedaan wordt aan haar activiteiten, dat is dan nog maar de vraag. Mooi nummer van die Dolly Parton, hoor. En ik heb wat geleerd deze week. Dat moet ik erbij zeggen. Ja, we gaan verder hier met Still I Span. En dat wordt All Around My Head. En dat lied komt uit heel lang geleden tijden. Er is een versie van 1820. En het gaat over een straatverkoper die zwoer trouw te blijven aan zijn verloofde. En die verloofde was veroordeeld tot 7 jaar deportatie naar Australië. Wegens diefstal. En de man die draagt groene wilgetakjes in zijn hoedband. En dat is dan een teken van rouw. Het is al een heel oud nummer dus, hè. Maar het werd vooral bekend door Still I Span. En dat ligt hartstikke lekker in het gehoor. Je kent het vast nog wel.

Around My Head. En daar zaten dan in die band van die hoed, er zaten van die groene wilgentakjes. En dat was als teken van rouw. En dat was All Around My Head. Ja, en nu al vandaag meteen naar de oudje van de Beatles. En het komt van LP Beatles for Sale. Ja, dat zeg ik nog steeds LP. Moet ik album zeggen of moet ik... Ja, ik weet niet. Maar ik zeg nog altijd, het komt van... ja, van de LP. Het is Babies in Black wat ik wil laten horen. En ja, dat gaat heel waarschijnlijk over Astrid Kircher. Ja, die Astrid Kircher, dat was een grote fan van de band in Hamburg. En die eerste, je zou zeggen, het begin van hun faam is toch een beetje Hamburg geweest. Hè? En dat waren eigenlijk de eerste goede dagen van de Beatles. En urenlang traden ze daar op achter elkaar. Het moet verschrikkelijk geweest zijn eigenlijk wel. En die Astrid Kircher, die was dus een van hun grote fans. Er was een fotograaf, een kunstenares min of meer. En die Astrid die heeft die jongens ook nog aangepraat van... Hey, moeten we ergens op lijken? Het moet ergens nieuw zijn. Kom op, we gaan je haar veranderen. En zij was het die de jongens een andere haardracht gaf. En, trouwens, ze was min of meer verloofd met één van de jongens van de Beatles. En dat was een vriend van John Lennon, Stuart Sutcliffe. Ja, die Stuart Sutcliffe die was dus een van de Beatles en die speelde basgitaar. Maar het verhaal wil dat hij niet bepaald een goede gitarist was. Later heeft Paul McCartney dat van hem overgenomen. En dat moest ook wel, want die Stuart Sutcliffe die is op 21-jarige leeftijd overleden. Aan een hersenbloeding, ja. En het verhaal ging ook nog een beetje dat hij dat over had gehouden van een flinke vechtpartij in Hamburg. Maar ja, dat weet ik verder niet. En die Astrid Kircher, die droeg daarna nog alleen maar zwarte kleren. Ze was altijd in de rouw. En John Lennon, die was daar nogal van onder de indruk. En hij schreef daarop Babies in Black.

Ja, dat was John Lennon met The Beatles, die een ode gaf aan Astrid Kirchen. Dan gaan we verder met U2. Nee, dat is helemaal niet waar. We gaan verder met Otis Redding. Dat is waar. En hij schreef een nummer, All I've Got to Dreams to Remember. Ja, een beetje in de war, want ik zit in de volgorde helemaal verkeerd. En dat I've Got Dreams to Remember, dat werd tweemaal een hit. De eerste keer was dat in 1968. En daarna werd het nog eens uitgebracht en werd het weer een hit in 1994. En het werd talloze malen gecoverd. Ja, en raad eens wie? Piet Veerman van de Cat in 1995. En dat nummer werd dan ook in 2013 gekozen in de Volendammer Top 1000. Ja, ja, Piet Veerman. Maar nu dus Otis Redding. I've Got Dreams to Remember.

Ja, mooi nummer hoor. I've got dreams to remember. En dit was Otis Redding. En ja, dan ga ik nu wel naar dat nummer waar ik al bijna aankondigde bij de vorige plaat. Maar dat was verkeerd. Hier gaan we nu met U2, Where the Streets Have No Name. Dat nummer, ja, dat is een prachtig nummer. Dat gaat over de wereld, ja, maar dan zonder hokjes. Geen sociale verschillen. Rijkdom of armoede. Dat doet er in het leven verder niet toe dan. En het heeft trouwens ook te maken met de situatie destijds van jaren geleden in Belfast. Ja, aan de straatnamen kon je daar zien of iemand rijk of arm was in die tijd. Het is te gek voor woorden. En dat nummer dat heeft vanaf het begin altijd in de top 2000 gestaan. En altijd bij de eerste 300. En dat kun je niet veel anders zeggen. U2 dus met Where the Streets Have No Name.

Ja, U2 staan voor een betere wereld. En niet een wereld waarin je aan de straat kan zien hoe rijk je bent. Where streets have no name. Ja, dan ga ik verder met Roy Orbison. Ja, de man die altijd in het zwart gekleed was. Zelfs altijd een zwarte bril droeg. En daar had de man alle reden toe. Zijn vrouw verongelukte bij een motorongeluk. En twee van zijn zoons bij een brand in zijn huid. Ja, hoe bestaat het, hè? Later speelde de man mee bij de Traveling Wilburys. Ja, die supergroepen. Met onder andere George Harrison en Bob Dylan. En tijdens de opnames overlijdt hij ook nog zelf aan een hartaanval. Ja, als je daar opnames van zag, van die Traveling Wilburys, dan zaten ze daar in een soort van kring. En de stoel van Roy Orbison, die was dan leeg. En daar als symbool stond daar dan zijn gitaar. We gaan hem horen. Blue Bayou, Roy Orbison.

Ja, een van de hele veel mooie nummers van Roy Orbison. En daar zit ik naar te luisteren en denk ik, draai er volgende week gewoon nog eentje. Ik vind ze zo mooi, hè. Wat gaan we vandaag doen eigenlijk in het Aalsmeer? Nou ja, je zou naar Korenmolen de Leeuw kunnen gaan. Want die is er altijd open, hè? Op zaterdag en op dinsdag. En vanmiddag nog wel tot 4 uur. Kinderboerderij Boerenvreugd, Beethovenlaan 118. Hè? En dat is, die is ook altijd open op zaterdag en ook op zondag. Van 10 uur tot 16:30. En trouwens op dinsdag tot met vrijdag van 21:30 tot 16:30. Ja, het fort bij Aalsmeer, dus kunnen we ook wel eens melden. Daar in het Crashmuseum. En dat is open zaterdag en zondag van 11:00 tot 16:30. En zaterdag, vandaag dus, is er kofferbakverkoop modelbouw. En zondag om 11:30. En dan is er een lezing over verzetsvrouwen. Door Aalsmeer is er straks een fotowandeling. En die fotowandeling die start bij de Doopsgezinde Kerk. In de Zijstraat natuurlijk. Hè. En die dorpswandeling die duurt van 1:00 tot 16:30. Oeh, ik zag dat die bij de Doopsgezinde Kerk begint. Nee, dat is niet waar. Dat is, jawel, van 1:00 tot 16:30. Een fotowandeling, ja, dat klopt wel. Morgen dan kun je naar de historische tuin gaan. En dat is van 10:00 tot 16:30. En dan kijk je bij de ingang Praamplein natuurlijk. Hè. Overigens zie je dinsdag tot en met zaterdag ook altijd open. Ja, ik heb een tijdje niets gedraaid van Paul Enka. Die man die begon op 15-jarige leeftijd met nummers te schrijven. En met verschrikkelijk veel succes, moet ik zeggen. Al op de middelbare school richtte hij met twee vrienden een band op. Die heette dan de Bobby Sockers. En hij begon ook met acteren. Een van de bekendste rollen, en dat weet ik nog wel, want ik heb die film gezien. Dat was in de film The Longest Day. Nou ja, het is niet zo moeilijk kiezen bij Paul Enka. Je kan op tuchtnummers kiezen. Van draai ik nog eens een keertje Lonely Boy.

Ja, en wat ik dan net zei, van misschien draai ik volgende week alweer een plaatje van Roy Orbison. En dat gevoel krijg ik ook bij die Paul Anka. Hè. Dat zingt zo makkelijk mee. En ik heb hem tijden niet gehoord, maar dat zit zo in mijn geheugen dat vanzelf komt de rest van de tekst, moet ik zeggen. Ja, en een totaal ander geluid komt ook uit de 60e jaren. En met een nummer dat alles te maken heeft met de Flower Power beweging. Ja, dat was in de 60 jaren zo'n typische aparte beweging. En lief zijn voor elkaar. Geef elkaar een bloemetje en alles zal in orde komen. Ja, en een bloemetje in je haar. Een bloemetje is een bloemetje in je hart. Ja, daarover zingen namelijk The Flowerpot Man. Ja, een Britse band. Met een grote hit hoor. Let's go to San Francisco. Ja, en doe dan een bloemetje in je haar.

Ja. En dan liep ik er bijna weer in. Net als vroeger, toen ik de plaat kocht. Er zit een stilte in het midden. En ik, oh jee, de plaat is afgelopen. En dat dacht ik altijd. Maar dan komt er ineens een soort verlengstukje. En zo duurt u dan meer dan 5 minuten. Maar goed, we gaan verder met een nummer dat een hit werd over de hele wereld. Maar later heb ik eigenlijk nooit meer iets van Chris Montez gehoord. Want dat gaat namelijk over Chris Montez. Ja, die Chris Montez die kwam uit een gezin van, jawel, 20 kinderen. Hij heeft in de begintijd heeft hij ook nog ooit eens in het voorprogramma gestaan van de Beatles. En in Amerika en in Engeland heeft hij vaak nog, ja, hij heeft nog, daarna nog vaak opgetreden. En in ons land was Chris Montez eigenlijk alleen maar bekend van zijn hele grote hit, Let's Dance. En daar gaan we dus naar luisteren.

Ja, Let's Dance, Chris Montez. En je denkt, als je had gehoord in het begin Chris Montez, oh ja, dat heb ik geloof. Ja, wat was dat ook alweer? En dan hoor je dat nummer en dan, ja, dan zit die gewoon alvast in je hoofd. Je kan bijna zo meezingen. Ja, natuurlijk is ook Marjan vandaag van de partij. Zij zocht een liefdesnummer uit de 60, van die 60-jarige. Een 60-jarige oude dame, zegt ze. Maar die heeft nog heel wat over om voor te dansen. Deze bolero bijvoorbeeld.

En dat zijn toch elke week weer vrolijke klanken, moet ik zeggen. En dan zie ik hier, nou kijk ik naar buiten, zie ik dat zonnetje. En op de achtergrond deze muziek. Wat een heerlijk gevoel is dat. We gaan verder met een nummer van The Marmalade. Ja, The Marmalade. Reflections of My Life. En de titel zegt dat eigenlijk al, hè. Het is een terugblik op het leven. Nostalgie. Niet alles is zo mooi. En dan doelen ze in dit nummer op de oorlog in Vietnam. Soms is die wereld dus een hele slechte plek om te leven. En dan kun je misschien maar beter aan je huis denken van vroeger met mooie gedachten. En tenslotte een soort samenvatting van het verhaal en dan... Is de uitspraak I don't want to die. Reflections of my life. The Marmalade. Dat is een Schotse band.

0: Ja, en eerlijkheid gebiedt mij om even te melden nu nog dat dit nummer kwam van het lijstje van onze vaste luisteraar. Sorry Bert, dat had ik meteen moeten zeggen. Ik wens jullie allemaal een hartstikke leuk weekend, mooi weer en maak er wat van. Tot volgende week.
1: En weiter met den Small Faces.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leeft.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Ga toch weg, man. Met

Hele goede middag hier bij een uurtje. Ga toch weg, man, hier op Radio Aalsmeer. Op zaterdag 29 augustus 2026. Beetje van mezelf en een beetje Aalsmeer. En wat heb ik een ontzettend leuke middag net mogen beleven. Maar daarover straks uiteraard veel meer. Ik heb eerst nog wat belege plaatjes klaarstaan.

Dance the Night, zo is dat. We gaan eventjes een uitstapje maken naar Aalsmeer vandaag. En wel met de column van vanmorgen. De column van vorige week schoot er natuurlijk bij in, omdat ik niet live radio stond te maken, maar het vooraf had opgenomen. Dus vandaag pak ik de column er heel graag weer eventjes bij. En die heet Mijn Schutting. En is van de hand van Erik van Itterzon. Ik zag die schutting op de Hoge Dijk en dacht, wat een briljant idee. Dat wil ik ook. Dacht nog even dat je daar vergunning voor nodig zou hebben of toestemming van je buren. Maar nee hoor, mag gewoon. Door mijn straat persen zich dagelijks veel vrachtwagens om de Jumbo te bevoorraden. Die straten staan helemaal niet op berekend. Schutting geplaatst, opgelost. De vrachtwagens persen zich nu door een andere straat. Als de bewoners er daar ook zat zijn, dan plaatsen ze hun eigen schutting. Denk ik. Er is ook al iemand van de gemeente komen kijken. Ik kreeg complimenten voor mijn schutting, voor het gekozen materiaal en mijn toezegging deze netjes te onderhouden. Maar ik heb gemerkt dat ik mijn schutting voor nog heel veel andere dingen kan gaan gebruiken. Om me achter te verstoppen of om me te verschuilen als het me te veel wordt. Want zeg nou zelf, soms is het niet op de harte, toch? Eindelijk staat er weer een stuk van Joop Kok op Aalsmeer vandaag. Ik ben het niet altijd met Joop eens, maar hij heeft een fijne, dwarse

0: grasmeer en kuddelstaart zie je voor je eigen ogen, zie je voor je ogen gebeuren. Dan trek ik mij even terug achter mijn schutting. Herman de Graaf heet wethouder van de Plas. Welkom in Aalsmeer. Niet helemaal open armen, maar toch. Ik denk dat... Van de Plas? Dat moet toch... Okay. Oh ja, wel. Maar toch, ik denk dat Lennart daar wel tegen kan. En anders drinkt hij binnenkort maar een biertje of een glaasje aranja met Herman. En hebben ze het er even over. Ik lees dat artikel en denk, stevig aangezet Herman. Maar je hebt niks uit je dikke duim. Een heldere mening. Mensen lezen dat, vinden er iets van, kouwen er nog eens op, denken er nog even over na, lezen er nog iets over, bedenken een reactie, verwerpen die reactie en drinken een kop koffie. Maar nee hoor, het woord zakkenvuller komt voorbij. Iemand oppert heel kernachtig oprotten en René Martijn dropt een jijbak, terwijl hij beter zou moeten weten. Ik lees ook nog weer een zakkenvuller en trek me luid snikkend terug achter mijn schutting. Maar dan schrijft Herman de Graaf een column over de pramenrace. Waar haalt die man de tijd vandaan? Herman toont aan dat de pramenrace de samenleving meer dan 1 miljoen oplevert. Per jaar, per week of over de afgelopen 40 jaar, dat wordt me niet helemaal duidelijk. Hoe dan ook de pramenrace. Ik heb alle voorgaande edities gemist en durf te beweren dat het mijn levensgeluk niet nadelig heeft beïnvloed. Trek je lelijkste kleding aan, zet je muziek op 10 en ga een stukje varen. Prima, als ik maar niet mee hoef. Vrienden vertrekken tijdens pramenrace en feestweek uit Aalsmeer. Ik verzoek Herman de kosten die dat met zich meebrengt te verdisconteren in de opbrengst. Tot die tijd trek ik me terug achter mijn schutting. U merkt het. Het lukt me niet altijd om Aalsmeer en de Aalsmeerders door een roze bril te bekijken. Het dorpsgevoel, de samenhorigheid en de gemeenschapszin. Ik moet er soms erg naar zoeken. Wie daar geen last van heeft, is Anna-Maria Mantel. Niemand die de loftrompet beter bespeelt dan Anna-Maria. Met ongeveer 186 foto's als bewijs toont ze aan dat Aalsmeer een gelukkige oase is op deze wereld. IJs op de poel, kerstspel, laatste werkdag, pramenrace en pubquiz. Daar is geen kortsluiting in de hersenpan. Daar zijn geen zakkenvullers. Als het al bestaat, waar ligt dat stuk van Aalsmeer dan? Aan de andere kant van mijn schutting. Ja. Het zijn niet alleen maar de Aalsmeerders natuurlijk die in de hoogste boom met hun toetsenbord kruipen wanneer er iets geschreven wordt wat ze niet aanstaat. Kijk alleen al op Aalsmeer Vandaag Facebook onder het artikel over Gideon, de Italiaaner. Daar wordt Aalsmeer Vandaag ook beschuldigd van alles en nog wat. En beste mensen, het kan soms geen kwaad om inderdaad eventjes je ergens in te verdiepen, een reactie te bedenken, de reactie te verwerpen en vervolgens een kop koffie te gaan drinken. Je hoeft niet altijd alles online te knallen. Dus we gaan dan een stukje muziek.
1: Altijd bij jou in

0: Oh, wat een abrupt einde, het laatste plaatje. Goed. Ja, ik zei al dat ik een hele toffe middag heb beleefd. Anderhalve week geleden of zo werd op de sociale media iets gedeeld. Door zowel Doopsgezinde Kerk als door Annemaria Mantel over een fotowandeling door ons prachtige dorp. En ik kreeg er ook nog eens een appje achteraan van, nou, hier moet je bij zijn. Nou, toen dacht ik, dan gaan we dat doen. Hè? Duurde tot 3:30, dus ik denk, komt mooi uit. Kan het mooi tegen de radio-uitzending aanplakken. Maar jemig, wat was dit? Ontzettend leuk. 1 uur verzamelen in het zaaltje van naast de Doopsgezinde Kerk. En wat een gemêleerd gezelschap. Jong, oud, man, vrouw, alles. En mensen die elkaar normaliter waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. En dan heeft Annemaria het toch weer voor elkaar om mensen te verbinden. Grote appgroep werd er gemaakt en daar kan iedereen nu zijn foto's in dumpen. En ik moet zeggen, ik zit mijn telefoon wel een beetje in de gaten te houden. En inderdaad, iedereen dumpt ook daadwerkelijk zijn foto's in de appgroep. Ik ga dat vanavond doen, want ja, ik sta hier andere dingen te doen. Maar dit was echt ontzettend tof. En ze had het geregeld dat we ook op de historische tuin terecht konden. En ja, daar zijn natuurlijk de meest fantastische foto's gemaakt. De dahlia's staan prachtig in bloei. Dus het is sowieso een aanrader om de historische tuin met een bezoekje te vereren. Maar inderdaad, neem dan gewoon lekker je camera mee. Want je kunt daar op dit moment, en waarschijnlijk elk seizoen, maar nu zeker, prachtige foto's maken. Maar dit was echt weer een bijeenkomst op Annemaria's. En ik moet zeggen, het was ontzettend leuk. Leuke mensen ontmoet, leuke gesprekjes gehad. Met mensen die ik, nou ja, dat is voor mij een beetje een dingetje. Maar met mensen die ik nog nooit eerder ontmoet heb. En moest ook een voorstel rondje achter iets doen. En noem je naam en je lievelingseten. Nou ja, geweldig. En ook weer op zijn Annemaria's. En ja, op zich bleef het aardig weer. We liepen daar toch met een kapitaal aan camera's in de ronde. En toen wilden we op het laatst nog eventjes naar de dorpskerk bij de ringvaart. Maar toen begon het toch wel wat harder, serieuzer te regenen. Waardoor we besloten om toch maar weer naar binnen te gaan en daar nog even met een tweede molkop of een ander gebakje na te genieten en elkaars foto's te bewonderen. Hartstikke leuk. En voor herhaling vatbaar. En ik zat met Deborah in gesprek en toen kwam Annemaria er even bij. Dat was nog voordat we gingen lopen. Ik zeg, volgens mij hebben wij zojuist besloten dat de volgende bijeenkomst iets wordt met spare ribs. blijf ik ook een beetje in mijn eigen straatje. Nou, of het ervan gaat komen, dat weet ik niet. Maar het idee werd enthousiast ontvangen in ieder geval. Gesproken over spare ribs. Ik had vorige week een wedstrijd in Tielt, België. Wat een takken en draaien was dat. En die ring van Antwerpen, nou, ik hoop daar nooit meer langs te hoeven. Wat een drama. Maar 50 geworden. En daar ben ik niet zomaar tevreden mee. Daar ben ik super blij mee. Want 18 deelnemers, dus 50 van de 18. En als je ziet tegen wie ik moest strijden, zeg maar, dan is een 5e plaats ontzettend tof. En bovendien heb ik met deze score mijn 5e plaats in het Europese klassement kunnen behouden. Nou, daar ben ik blij mee. En natuurlijk hoop ik dat ik nog een paar plaatsjes opschuif. Maar er zijn nog maar 4 wedstrijden te gaan. Dus kans is niet zo heel erg groot meer. Maar volgende week sta ik in Zomeren. Dan gaan we toch weer proberen punten te pakken. Goed mensen, ik heb... het is alweer 4:50. Het is niet normaal. Muziek klaarstaan en dat gaan we gauw doen.
1: De beste muziek voor in de middag.

Ja, dat was even een extra plaatje erin gepland. Want ik had eigenlijk niet zoveel te vertellen meer. En met een oog op de klok dacht ik, ja, daar ga ik geen 7 minuten met niks. Ga ik geen 7 minuten vullen. Dus ja, dus vandaar. Vandaar, het was een beetje, nou ja, ik probeer het altijd een klein beetje op elkaar af te stemmen. Na Madonna en Sabrina Carpenter is Mart Hoogkamer. Ja, die volgorde had beter andersom gekund. Maar nou ja, kroegen in de hemel. Nou, we geven liever hier nog een laatste rondje. Dat lijkt me sowieso een veel beter plan. Ja, ik heb eigenlijk echt, maar ook echt helemaal niks te vertellen. En dat overkomt me niet heel vaak. Ik zou natuurlijk eventjes vooruit kunnen kijken. Oh ja, toch wel. Nou ja, niet heel bijzonder. Het kan natuurlijk alleen maar over barbecue gaan, maar we hebben 5 september een wedstrijd. We hebben 13 september een wedstrijd. En dan hebben we in oktober helemaal geen wedstrijd. En dan in november nog 2. Waaronder op mijn verjaardag de seizoensafsluiter. Dus daarna begint het feest pas in januari weer. Er stond een wedstrijd ingepland in oktober. Maar diegene, de organisatie daarvan, heeft zich teruggetrokken. Nou, hartstikke jammer. Dat betekent dat we weer 2 maanden moeten wachten op een volgende wedstrijd. Dat vind ik echt helemaal niks. Is er nou echt geen aalsmissen ondernemer te vinden die denkt, nou weet je wat, ik trek die wedstrijd naar mijn bedrijf toe. Neem een tuincentrum het Oosten. Of aan de Lakenbleekstraat. Plek zat, groot parkeerterrein. Je kan de hele meuk kan je kwijt. Al die mensen die staan te barbecuen. Zetten een paar dicties neer. Huren een paar foodtrucks. Of laat mensen met de foodtrucks komen. Het moet toch best wel te organiseren zijn dat er in oktober toch nog wel ergens een wedstrijd geregeld kan worden. Het zou zo mooi zijn. Het zou zo mooi zijn. En ja, Aalsmeer zouden van opknappen, jongens. Weet je, natuurlijk hebben we tradities, Prama Race en alles, noem het maar. Feestweek staat natuurlijk ook op het punt van beginnen. Hartstikke gaaf allemaal. Maar ja, zo'n barbecue-wedstrijd is toch wel weer next level. En zeg eerlijk, een hoop Aalsmeerders houden toch gewoon lekker van achter de grill staan en een lekker stukje vlees klaarmaken. Nou, hoe leuk is het dan dat je een wedstrijd hier live zou kunnen bijwonen? Hartstikke tof. En misschien vind je het wel zo tof dat je denkt, nou, ik word lid van de RCOA en ik ga vanaf volgend jaar ook meedoen. Van harte welkom, van harte welkom. Dat maakt het alleen maar spannender en uitdagender om punten te pakken natuurlijk. Ja, alhoewel ik 5e positie van de 18 ook niet beroerd vond of zoiets. Goed, dus mensen, denk je, nou, dat is wel wat voor mijn bedrijf. Ik heb wel interesse om zoiets te organiseren. Komt tenslotte een hoop volk op af. Maar dan ook echt, er komen altijd een hoop kijkers op af. Ja, en kijkers zijn potentiële kopers. Zo simpel ligt het. Het enige wat je echt nodig hebt is een redelijke dosis aan ruimte. Neem eens een kijkje op de website van de rcoaeurope.nl. En daar vind je allerlei informatie over hoe het nou eigenlijk allemaal in zijn werk gaat, het organiseren van een barbecue-wedstrijd. En ik weet zeker dat Tim van de Mountain, oftewel Tim van den Berg van de RCOA, daar ontzettend behulpzaam in kan zijn. Met deze woorden kap ik hem even voor vandaag, althans. Volgende week weer ingeblikt, als het goed is. Of non-stop. Dat ligt een beetje aan de beschikbare tijd de dagen ervoor. In ieder geval ben ik hoe dan ook niet live aanwezig, want ik sta in zomeren achter de, jawel, grill. Maak er weer een mooie week van en ga af en toe op je handje zitten in plaats van je toetsenbord te bewerken met lelijke woorden. Yes, dan spreken we elkaar hopelijk heel snel weer. Tot de volgende keer. Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: We're going to dance and have some fun.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege